0: tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's easy listening, those of you that have just joined us. It's me and I'm Jake's in the studio, and it's easy listening on this, your lovely station, Kafifi FM 97.2. Where it all began. Ulegu was one. No, no, no, no. He kicked me when I Betty David's eyes. Nick from Manetu.
1: Thank Manetu, Joseph. Thank Manetu. Hi, Coffee Fields. It's me and Joseph again. Jackson Joseph. I was just wondering what people are thinking. What the Nazi said. Van waaraf kom ek?
0: Mense waar nie van jou het nie, want het ons ingestuur nie. Hulle sê nie, hulle maak een question, maak een groep, please provide us with your full name. En die mense soek jou naam.
1: Kan julle nie my naam gee nie, tot julle my sê, wat denk julle?
0: Ja, dis oom Jakes of yours. To the lovely listener, there's no name here. he wants you to guess. He wants you to go all the way to basically guess. And he's putting you in that guessing game again.
1: Yeah, it's just who can own. Ek wil net weet hoe, as jy luister na my, wat sê jy, wat taal praat jy bereis? Soos Joseph sê, ek weet van waaraf kom ek.
0: Ek weet mos nie. I'm very interested in studying your lineage, where you come from, and because you spy a dice in Nolan kick units, so you maak Nolan ek moet bieke bang raak.
1: Ja, nee. Nambonu Joseph, manch. Yeah.
0: You maak ek moet bieke Nolan bang raak. So I'm wondering, very strenuous weekend. We didn't strenuous weekend because of the week that have stressed me out. You know what have stressed me?
1: Yeah.
0: The news and the way the running community reacted about Sonson and Ali. Hulle kree nou die, hulle het baie van die vir ons nog gekree, ne?
1: Ja.
0: En hulle is dood. Sy is ook gekree en sy is dood.
1: Ja.
0: En this week, we had runs for in black. I started off on Wednesday, I received the news, and the call was basically, I think the first call was on Wednesday, ne? Am I right to say the first call was on Wednesday? Wednesday, I was in black. Thursday was in black. I did runs all the days because I just wanted to commemorate her. I did it on Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Vandaag was ek moeg, man. Ek was lelik moeg.
1: Ek het net nie vandaag zwart aangehad, maar ek het die hele week aangehad. Van maandag af het ek al zwart aangetrek en zwart. Woensdag het hulle maar net gestabileer om te sê, als we net mouwen samen met hulle. Is net hartseer, Joseph. Hartseer om te hoor ander mens kan een persoon so lelik doodmaak van niks nie.
0: Is net van niks. Is net van niks nie. Ek kan het nie verstaan nie. Ek kan rechtig nie verstaan nie. Jy moet my net help om te verstaan. Misschien het jy way waar jy my kan help om te verstaan.
1: Nie in die toestaan, Joseph.
0: I just believe those type of people are just bastards.
1: Ja, en dat is nie ander way kan, dat is nie iets waar, is onmoontlik om mens, wat een mens leven net so vat, dat maak nie sens nie, dat maak nie jou kop moet oopgaan en dink nie, is nie een challenge, is net een hartseer story, want nou wonder jy, hoe voel die persoon wat met die persoon een verhouding gehad het, die ma, die pa, die kinders, wat de verhouding gaat het met hier die vrouw mens wat er zo, als ik zeg hier die vrouw mens, ik praat nog niet van individueel persoon, ik meen het het en, maar al die is 9 vrouw mens, ik hoop is nog 9, wat zo lelijk gesterf wordt, als ik zeg hier die vrouw meen ik, laat ons verstaan als een persoon alleen is, hoe voel het om iets zo zijn te doen, is net hartseer, baie hartseer. laatste keer het Joseph van zei, maandag het ons, is maandag wat ons verskoning waren.
0: Mm.
1: Het is vooral ons verskoning van de maandag af. Ek weet nog niet, kan ons weer eens zo sê nie, maar is net seer. Is een seer ding.
0: Is nie lekker ding. Mm. Is nie lekker ding.
1: Mm. En is ook nie een goeie ding om te hoor nie. Zoals je zei, je verstaan, ik weet ook niet wat om te doen en dit niet. Ik ga liegen als ik voor iemand ga zeggen, want ik heb die experience van deine.
0: Mm.
1: Ik heb de experience wat mijn pa gesterven, man, mijn pa gesterven van ziekte. Maar om te eten van dat je persoon vermoor, je komt die vraag in je kop. En, ik meen als ik een vraag in mijn kop heb en zeg, hoe kom je met pa nog? Of wat heb je gedaan dat je me hoeft? Nou, imagine als iemand doodgesterven. Gemaakt, wat een vraag die persoon.
0: Dat is waar, die te punt daar zo. Dat is een lekker ding, man. Dat is een veel ding. Dat is een veel mens. Als je mensen doodmaakt. Even alles het niet vooral is het ook een man. Dat is
1: een gewone persoon.
0: Alles het ook een persoon. Hoe kom maar, is rechtig een veel mens wat ander jou hand zit op andere mensen zijn leven.
1: Ja. En ik denk bij een keer, ik denk die mistake wat ons bij een keer kan verkeerd zeggen, je is ziek. Ik denk dat je een beter woord krijgt als ziek, man.
0: Nee, je is niet ziek, nee. Je is niet ziek, nee.
1: Mm-mm. Want ziekte, je ons kan die ziekte oplossen. Die persoon is niet ziek, nee. Is net iets wat in het donker te gedoen wordt.
0: Is niet lekker ding.
1: Is niet lekker ding, nee, Jozef. Ja. Ek dink al is maar net 'n storie aan die ander dan wil dankie sê vir die persone wat gematch het. Ek het nou Westbury nou die dag gesien, ek het Elders gesien, ek het Rebellie gesien.
0: Ja, het gemaakt, want die vrouwens waren doodgemaakt. Mm. En dat is die respect voor vrouwens.
1: Ja, is maar net nou, ja. En die mannen wat samen die vrouwens gematch het. Dat was mannen wat tussen en ons gematch het. Dat was niet die vrouwens en die kleinkinders. Ik denk dat het een goede ding om die kleinkinders bewust te maken dat jylle kan nie so leven nie.
0: Ja,
1: dat is een lekker ding. Ons kan nie so leven nie. Het is een onmoontlijke ding om so te leven. Dat is nie een ding wat mensen gelukkig maken.
0: Definitief nie. Mm. En het is nie een goeie ding, nie, ne?
1: Ja, maar
0: jy weet ook, het is nie een goeie ding.
1: Zoals je gewoonlijk sê, Joseph, laat ons mekaar lief het, so dat ons liefde kan bewys voor van mekaar, dat het een goeie wereld is. Ek dink, soos jy sê, ons het die gedeelte van liefde uit ons het geskop, laat ons mekaar weer lief het.
0: Ons moet mekaar weer lief het, ne?
1: Daar word speel jy love songs voor ons, so dat ons mekaar lief
0: het. Ek moet net lief, ek wil die, ons het ons gesê, ons het een nieuwe, ons het een nieuwe slot, die Easy 4, wat ons moest 4 songs gaan speel van een artist. Maar moet ek eerst die liefdesgoed te speel vir jou?
1: Liefdesgoed
0: te speel vir jou, so 4 liefdesgoed. Ja. En dan, ons sal bykie oortijd gaan, dan sal ons na die Easy 4 speel. Maar kom ons sê die mense wat het ons gespeel vir hulle. Start het off with Marcus Anderson, That's the Way Love Goes. Jy ken ons, hy is a Janet Jackson song.
1: Song,
0: yeah. That's the way love goes. That's the way love goes. Ja, dat is a Janet Jackson song. Marcus Anderson en Lee Retano, Blue Days. Lekker, lekker ding. Ek like net die, ek weet nie wat de taal is hy, wat hy nou inbring.
1: So het is
0: ja.
1: Ek het ook een Spanish, maar
0: kom ons hoor. Kom ons, ek wil net, ek kom ons doen die. Ek sit nie ons mics af, kom ons maak net goed.
1: Gaan jy na die, na jou oorspronkelijke
0: oor? Ja, ek gaan, kom ons gaan net zo.
2: The International Space Station, traveling from southwest to northeast, about to cross the equator.

0: die reden moet gezegd zo French. Ja. Hey, daar hij leegiet in de ene.
1: Die mensen zullen ons meneer eens Portugese kunnen worden.
0: Ik zal hem eens streven. Je hebt nog spora vrienden.
1: Is wat zijn naam? Spora daar. And also played you George Duke featuring Gerald Albright and The Road to Peace. It's a prayer. Het is een lekker ding wat ons jullie gespeeld het. En Philip Bailey, Something to Remind You. Philip Bailey, je kent hem, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Nee. So, je weet, Philip Bailey is een gitarist.
0: Ja,
1: nee. Ik is blij, je weet het. Ja.
0: Nee, ik was, je moet dan ook... Maar ik kan amper gezien van waaraf uit Wind and Fire gelijk ja, zo ook.
1: En hij plek van je.
0: Ja, hij plek van je. Het amper mezelf verkoop aan je. Maar vind ik goed in WhatsApp. En dan zie je me. 9-4-6-8-5-4-8.
1: Nee, dat wil niet zeggen. Waar is die? Join in die muziek. Kom eens weer nog lekker muziek voor hulle. Starting off with George Benson, is ons een lief mode, Summer Love, Yellow Jackets, Geraldine, en Jeff Bradshaw featuring Kimberell, Love, and we're going to end off with Bob Baldwin featuring Najee, My Sharia More.